Ranke ringend in een hak uit die tras. Nee. Es liep er even een strikker, zocht dat pussers school. Wordt het goed, is schillen.